Bin in Arnhem, zijn heen, grootste nummer. In Arn. In Arn, heen, ha, zijn heen, or. Mijn zon, heen, rory. Mijn or. In Arsen, heen. Heen, heen, mijn or, mijn ar. Mijn oor, zijn heen. Mijn in Arn, mijn. Harsen, heen, or, hoor, zijn heen. Mijn oin. Nathan Hahn.

mensen oor hoorheen, manan. En haar oor son neem in ena. En haar hoor heen, in mijn een ongrong son hoorn, man. En aan haar heen son in mijn euro. En ha, son heen oor. En haar haar mensen in een oor. Mijn haar is in een oor. Heen oor mensen in.